0: 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Tot zover het radionieuws.
1: Your Costa.
2: Your Costa.
1: Your Radio.
3: Jouw radio.
1: Your Music.

0: Wij zijn Davy,
1: Guter
2: en Chris
0: van
3: De Romeo's.
0: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
1: Hey!
0: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
1: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
0: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
1: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal. Plus 34 634 321. 21985
0: of kijk op fatdebelge.com.
4: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeo's.
0: Sorry dat je erbij bent.
5: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
6: Dit is Jos Daastra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Your Costa.
0: Your Radio.
4: Jouw radio.
0: Your Music.

0: Toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
2: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup, infinite pool enjoyment.
3: The sound of the Costa.
4: The sound of the Costa is niet alleen radio.
3: Costa lifestyle.
5: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
4: Ontdek de Costa lifestyle rubrieken met deze week.
5: Gazpacho kent iedereen. Ja, zou je denken. Want naast de rode versie zijn er in Spanje nog minstens twee die de meeste mensen nog nooit hebben geprobeerd. En die zijn het waard. In Gusto deze week. Meer over Salmorejo en Ajo Blanco.
4: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
5: Op thesoundofthecosta.com.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
6: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
2: Quick.

0: ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Jos Daastra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: In Gabia.

Muziek. Muziek die het daglicht niet verdraagt. Maar in de nacht is het pure schoonheid. Costa at Night. Costa Blanca. Radio.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: 4 o'clock.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust, in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: gek op classics?
1: Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
2: Muzikale herinneringen.
3: Vergeten pareltjes.
1: Muziek van toen voor de boomers van nu.
4: Classics.
1: En Bart van Leeuwen.
5: Hallo daar.
1: Verhuist ook mee.
5: Voortaan.

0: toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdeuilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: 5 o'clock.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: terug naar de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.
2: Back to the 80s.
0: De grootste hits en je diepste herinneringen uit de jaren 80.
2: Back to the 80s.
0: Bij Costa Blanca Radio. The Sound of the Costa.
3: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zel dan op 639-312-615.
4: Isla Bali.
5: Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lempuya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant
4: Isla Bali.
6: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
5: Let op! Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali!
6: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
7: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en ouder zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Medewerker van het festival Concert at Sea blijkt uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had nu een kracht van 5,6 en vond plaats voor de Noordkust. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het Hoge Noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden. Met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Your Costa.
0: Your Radio.
4: Jouw Radio.
0: Your Music.
3: De

0: zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
1: Muzikale herinneringen. Vergeten pareltjes.
0: Muziek van toen voor de boomers van nu. En Bart van Leeuwen.
2: Hallo daar.
0: Verhuist ook mee.
2: Voortaan.

0: Toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rstEurope.com. rstEurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
2: De Romeo's.
1: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
2: Hey!
1: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
3: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
1: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
3: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal. Plus 34 634 321. 21985.
1: Of kijk op fatdepelsch.com.
4: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeo's.
1: Sorry dat je erbij bent.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
5: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink and More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonker via plus 34 642 458 846. Plus 34 642 458 846. Lifestyle Magazine Eat, Drink and More. Waar business en lifestyle samenkomen.
6: The Sound of the Costa.
7: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
6: Costa Lifestyle.
8: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
7: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
8: In juli stroomt de Costa Blanca vol. Voor alle Costa-bewoners onder ons, dan is het fijn om heel even weg te zijn. In Viva Cultura deze week een festival in een lavendelveld in het binnenland van Spanje. Met live muziek bij zonsondergang. Spaanse muziek die je herkent van Costa Blanca Radio. En kaartjes, die zijn er nog. Als je er snel genoeg bij bent.
7: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
8: Op thesoundofthecosta.com.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: In Gabia, La Nucia en

0: je nu een terrasje pakt in Delia of doorknalt naar Valencia, klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio via DAB Plus.
2: Koeker, één kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Quick.
3: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella en nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha, de zee op je bord.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
4: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito, de Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten.

0: Ben jij gek op classics?
1: Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
2: Muzikale herinneringen. Vergeten pareltjes.
1: Muziek van toen voor de boomers van nu. Classics. En Bart van Leeuwen.
3: Hallo daar.
1: Verhuist ook mee.
3: Voortaan.

0: Blanca Radio.
1: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine, waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is één persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige twee nog in volle gang zijn. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: uur regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
1: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
2: Costa Blanca regioagenda.
3: Goedemorgen, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. Op 12 juli is er in Denia de grote optocht Moros y Cristianos door het centrum. Tot 31 juli is er in Alicante een collectieve tentoonstelling in Museo de la Universidad. Tot 31 juli zijn in Altea werken te zien van J. Navarro Ramon op de strandboulevard langs de Playa El Bol. Van 31 juli tot 2 augustus kun je terecht op het Benidorm Low Festival. Dat is een muziekfestival in het Estadio Municipal Guillermo Amor. Tot 1 augustus is de tentoonstelling Eberhard Schlotter 70 jaar in Altea te bezichtigen in het Fundación Eberhard Schlotter. In de week van 1 tot 6 september vindt in Benidorm de Benidorm Pride plaats. Tot slot nog de markten voor morgen. In Denia is iedere maandagmorgen de markt geopend in de wijk Torquemada Esplanada van 8 uur in de ochtend tot 1:30 in de middag. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablanca.nl.

0: /vacatures.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cucina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cucina Simas. Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Tot zover het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker supplier of the Costa Blanca. We take care of sales, maintenance and service. We have cooker CO2 cylinders and all filters on stock. Quick, call us 6588-288-66.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
1: The

0: bij Costa Blanca Radio.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
3: De Romeo's.
2: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
3: Hey!
2: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
4: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
2: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
4: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal. Plus 34 634 321 985. 2-1-9-8-5.

0: Sorry dat je erbij bent.
1: Follow Noorsup on Facebook and win a high-quality Noorsup robot pool cleaner. Worth €1,870. Start at noorsup.com. Noorsup. Infinite pool enjoyment.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden.
2: Don Panchito.
3: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella. En nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas. Bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha. De zee op je bord.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. 1 persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es.
0: Don Panchito. Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport. Isla
1: Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lampoya Lohor. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
2: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
1: Isla Bali. Let op, Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
3: Don Panchito.
4: De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kesbekesuur. En

0: siempre algo bueno.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. En Lionel Messi van Argentinië verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer aller tijden met zijn 19e doelpunt. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In Gabia, La Nu-

0: zon op je huid.
1: De zon op je huid.
0: En toch kippenvel. Van Shake. Tot Sharon. Same amour. But better accent. Costa Blanca.
1: Costa Blanca.
0: Radio.

0: Proef de harmonie. Ontdek de wijnen van Bodegas Aural. Verzamelaars van bijzondere, buitengewone druiven. Wijn maken als levensstijl. Zo vrij, ambachtelijk en klein als wijnproducent, zo groots in smaak. Arpeggio. Harmonia. Accorde. Kijk op bodegasaural.com.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cucina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cucina Simas.
0: Bodegas Aural. Ontdek de smaak van muziek. Beleef de intense wijnen. Arpeggio, harmonia en accorde. Bestel via het formulier op de website of via bodega@bodegasaural.com.
3: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.
4: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans et de

0: Les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdœilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: The sound of the Costa.
2: On FM, Gambia 97.6 and Benidorm area 101.5. And on DAB+, Denia to Valencia and beyond, channel 8D.
1: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 10 uur.
2: 10 o'clock.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Tot zover het radionieuws.
4: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
1: Your Costa.
5: Tu Costa.
1: Your radio.
6: Yo radio.
1: Your music. The

0: Costa. Classics. De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Zoals altijd rijd ik weer van hot naar haar. Altijd maar weer op weg naar weet ik waar naartoe. In mijn hoofd achtervolgen de beelden me van 7 meiden die ik onderweg heb leren kennen. 4 meiden die me helemaal in hun bezit wilden nemen. 2 die mijn bloed wel konden drinken. En de 7e was slechts een vage kennis, tenminste, dat zei ze. Ik zucht en kijk voor me uit, de lange rechte weg af. Ik moet eindelijk eens wat rust zien te vinden, anders gaat het mis. Ik moet mijn hoofd eens leegmaken, nu het nog kan, maar er spookt gewoon te veel in rond om ruimte te kunnen maken. Ergens onderweg stop ik in een stadje, Winslow in Arizona. Ik loop wat rond en sta stil op een hoek, kijkend naar het langsrijdende verkeer. Het is een mooi uitzicht hier, heb ik al snel in de gaten. Moet je daar eens zien, die meid in wat een Ford pick-up moet zijn. Mijn hemel, wat een meid. Mijn hart slaat over als ze langzamer gaat rijden om mij eens goed te bekijken. En terwijl ik haar aankijk, weet ik dat ik de strijd nu al aan het verliezen ben. Ach joh, zeg ik tegen mezelf, geef er nou maar aan toe. Want hoe anders kun je weten of zij jouw redding is? En ik kom hier toch nooit meer terug, dus wat kan er misgaan? Dus voor ik het weet, doet ze het portier open en stap ik in. En dus rijd ik opnieuw van hot naar haar. Dit keer met een geweldige meid die ik waarschijnlijk hierna nooit meer zal zien. Maar ja, zolang ze het zelf aan me vragen, kan ik er weinig tegen inbrengen, toch? En tot ik de enige ware liefde heb gevonden, moet ik het maar op deze manier doen. En hoe anders kan ik mezelf rustig houden? Als je altijd maar onderweg bent, wil je ook wel eens lekker onderuit zakken. Dus voordat het geluid van de eeuwig draaiende wielen me gek maakt, laat ik me redden door een leuke meid. Want ik moet toch ergens mijn rust zien te vinden.

0: op zondagochtend. Zondagochtend. Graaft Costa Blanca Radio net even wat dieper in het muziekarchief.
1: Vergeten pareltjes. Muzikale herinneringen.
2: Costa Classics.
1: Costa Classics.
2: Costa Blanca Radio.

0: Costa Blanca Radio.
1: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460230. 642 460230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Er worden nog 50.000 mensen vermist. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Classics.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Eindelijk heb ik haar ontmoet, de vrouw waar ik al jaren van droom. Een wonderschone vrouw van botten, vlees en bloed. Ze moet gelukkig niets hebben van siliconen en plastische chirurgie. Och man, elke keer als zij in de buurt is, slaan mijn zintuigen compleet op hol. Maar op de een of andere manier lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat er ooit iets tussen ons zal gebeuren. Ik ken mijn plaats en geloof me, die is ver beneden haar stand. Ze komt namelijk uit een zeer goed milieu. En wat heeft een doodgewone jongen als ik zo'n vrouw nou te bieden, laten we eerlijk zijn? Erg weinig. Eén keer kwam ze op me aflopen en zei wat tegen me. Maar ik heb nog steeds geen flauw idee wat. De hele situatie leek haast een droom. Het voelde zo onecht dat alles als een roes aan me voorbij trok. Ik hoorde nauwelijks wat ze zei. Laat staan dat ik iets terug kon zeggen. Nee, tussen ons zal het nooit wat worden, hoe graag ik dat ook wil. Om je een idee te geven, kan ik mijn droomvrouw eigenlijk nog het beste vergelijken met vrouwen als Cleopatra en Jeanne d'Arc, of zelfs met Afrodite, de godin van de liefde. Allemaal vrouwen die ver boven mij staan.

0: Volg jij het Spaanse nieuws op de voet, maar mis je de context voor expats? The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op /vacatures.
1: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
2: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
3: De Romeo's.
2: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
3: Hey!
2: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
4: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
2: Hey, wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt.
4: Reserveer nu je tickets via +34 634 321 985. Ik herhaal, +34 634 324 985.

0: sorry dat je erbij bent.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwssite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.
4: The

0: Costa. Classics.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hoe gaat het met je? Voel je je al wat beter? Of heb je nog steeds datzelfde beroerde gevoel? Tja, jij was degene die een relatie wilde en samen een leven wilde opbouwen. Je zei dat je daar behoefte aan had en niets liever wilde. Maar je snapt toch ook wel dat we er samen aan moeten werken, hè? Als jij er niets voor wilt doen, gaat alles wat we samen hebben opgebouwd onmiddellijk weer kapot. Vertel me om te beginnen eens waarom je je zo slecht voelt. Heb ik je misschien teleurgesteld? Je doet nu net alsof ik nooit van je gehouden heb, maar ondertussen zeg je wel dat je me terug wilt. Nou, dat begrijp ik niet. Waarom ben je eigenlijk bij me teruggekomen? Wil je dat ik je vergeef? Dacht je dat je alles ongedaan kon maken of een wonder kunt verrichten? Jij was degene die niet voor de volle 100% voor onze relatie wilde gaan, en daarom wil ik mijn leven liever niet langer met je delen. We doen elkaar eigenlijk alleen maar pijn als we het wel doen. Je hebt me wel eens verteld dat je de liefde beschouwt als het hoogste dat er is in de wereld, als iets heiligs. Liefde is een soort tempel, vind je. Maar overdrijf je dan niet een beetje? Om die heilige tempel heb je namelijk zo'n hoge muur gebouwd dat ik nauwelijks nog tot je door kan dringen. Dat hou ik niet vol. Jouw voorstelling van liefde kan ik niet beantwoorden. Ik zie de liefde eerder als iets bijzonders tussen twee mensen die leven in perfecte harmonie en bovendien totaal gelijkwaardig zijn. Merk je nu dat je heel wat steken hebt laten vallen? Zelfs mensen die heel veel van elkaar verschillen, lukt het namelijk om samen te werken als een team. Ze voeden elkaar aan en ze vullen elkaar aan, zodat ze samen één zijn. Tja, en ons lukt dat maar niet.

0: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
1: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More, filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
0: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Iedereen zei al weken tegen me dat je van plan was om bij me weg te gaan. Grappig eigenlijk dat ik dat zelf pas als laatste in de gaten kreeg. Zou je alsjeblieft voor je weggaat nog één keer stevig in mijn arm kunnen knijpen, zodat blijkt dat dit allemaal maar een nare droom is? Ik wil namelijk helemaal niet dat je bij me weggaat. Normaal gesproken vind ik het niet erg dat mensen me achter mijn rug om uitlachen, maar in dit geval kan ik er wel om janken. Ik had nooit gedacht dat ik als volwassen kerel ergens om zou moeten huilen, maar ik kan nu niet anders. Ik voel dat je langzaam door mijn vingers glipt en ik heb geen flauw idee wat daar de reden van is. Weet je, het wordt elke dag moeilijker om te lachen en met opgeheven hoofd door het leven te gaan. Geef me alsjeblieft nog één laatste kans, want ik heb nog steeds het gevoel dat wij bij elkaar horen. Konden we maar gewoon opnieuw beginnen, dan zou alles vast heel anders aflopen, dat garandeer ik je. Elke keer als ik aan je terugdenk, zie ik weer die blik in je ogen. En dan voel ik nog meer pijn als eerst. Ik word er droevig van en het lukt me niet langer om mijn verdriet voor de buitenwereld verborgen te houden. Misschien kan ik daarom maar beter stoppen met achterom kijken naar het verleden.

0: 70s. 70s. En 80s.
1: Muziek met geschiedenis en betekenis.
0: Zondagochtend bij Costa Blanca Radio.
1: Costa Classics.

0: adverteren? Wie doet dat nog? Via social media bereik je toch veel meer?
1: Ja, als je geluk hebt, klikken ze pas weg na 3 seconden.
0: Ah ja, goed punt. En dan?
1: Nou, dan scrollen ze door naar een filmpje van een dansende kat of een vent die zijn barbecue opblaast.
0: Oh, dus bereik is niet genoeg?
1: Precies. Marketing is geen getalletje. Het gaat om herkenning, om vertrouwen. Zorgen dat ze aan jou denken als het erop aankomt.
0: Dus toch gewoon adverteren?
1: Nou, niet zomaar gewoon adverteren. Slim zichtbaar en hoorbaar zijn. Niet alleen online en op socials, maar ook op de radio. Met een goed verhaal. Herkenbaar. Blijft hangen. Check thesoundofthecosta.com/adverteren.
2: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella. En nu ook sushi. Nieuw menu. Unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas. Bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha. De zee op je bord.
3: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig 3-maandelijks magazine. Volledig gratis beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 12 uur.
1: 12 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder drie aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA-CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter... en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Dit was het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Your radio.
0: Your music.
3: The

0: zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
1: Muzikale herinneringen.
2: Vergeten pareltjes.
0: Muziek van toen voor de boomers van nu.
3: Ghosted Classics.
0: En Bart van Leeuwen.
4: Hallo daar.
0: Verhuist ook mee.
4: Voortaan.

0: Radio.
1: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
2: Don Panchito.
0: De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kersbekenzuur. En daar

0: maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno. Isla
2: Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lempuya Luhur. Op je bord, authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
3: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
2: Let op! Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali!
4: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
3: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia en La Biagiosa.
6: Altijd en overal, The Sound of the Costa.

0: Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar thesoundofthecosta.com/vacatures.
1: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
2: De Romeo's.
1: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
2: Hey!
1: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
3: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
1: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
3: Reserveer nu je tickets via +34 634 321 985. Ik herhaal. +34 634 321 985.
1: Of kijk op vetdebels.com.
4: We zijn er weer bij, we gaan weer tot aan los. Viva de Romeo's.
1: Sorry dat je erbij bent.
5: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan €5000.
6: ATM Cocina Simas.
5: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
6: ATM Cocina Simas.
5: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
6: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
5: 604-126683.
6: ATM Cocina Simas.
7: Don Panchito.
8: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: ATM Casino Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 14:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Dit was het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito, de Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan

0: op Costa Blanca Radio.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More, filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup, infinite pool enjoyment.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Verschillende sportcollega's van shorttrekker Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij twee gewonden vielen. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: je nu een terrasje pakt in Delia of doorknalt naar Valencia, klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio via DAB Plus.
2: Koeker, één kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Quick.
3: Proef de harmonie. Ontdek de wijnen van Bodegas Oral. Verzamelaars van bijzondere, buitengewone druiven. Wijn maken als levensstijl. Zo vrij, ambachtelijk en klein als wijnproducent, zo groots in smaak. Arpeggio. Harmonia. Accorde. Kijk op bodegasaural.com.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
4: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Quick.
5: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar beboldinteriors op Instagram.
3: Bodegas Oral. Ontdek de smaak van muziek. Beleef de intense wijnen. Arpeggio, harmonia en accorde. Bestel via het formulier op de website of via bodega@bodegasaural.com.
6: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
7: Costa Lifestyle.
8: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
6: Ontdek de Costa Lifestyle-rubrieken met deze week.
8: In juli stroomt de Costa Blanca vol. Voor alle Costa-bewoners onder ons, dan is het fijn om heel even weg te zijn. In Viva Cultura deze week een festival in een lavendelveld in het binnenland van Spanje. Met live muziek bij zonsondergang. Spaanse muziek die je herkent van Costa Blanca Radio. En kaartjes, die zijn er nog. Als je er snel genoeg bij bent.
6: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
8: Op The Sound of the Costa.

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Dit was het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker supplier of the Costa Blanca. We take care of sales, maintenance and service. We have cooker CO2 cylinders and all filters on stock. Quick. Call us 6588-288-66.
0: Your Costa.
3: Your Costa.
0: Your radio.
4: Your radio.
0: Your music. The

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 to 5:00.
1: Siempre algo bueno.
2: Follow Northrop on Facebook and win a high-quality Northrop robot pool cleaner worth €1,870. Start at Northrop.com. Northrop. Infinite pool enjoyment.
3: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: zondag.
1: Es domingo.
0: De dag dat je eindelijk snapt waarom Spanjaarden alles mañana doen.
2: Mañana, mañana.
3: Buenas tardes.
0: Costa Blanca.

0: /vacatures.
1: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella en nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha, de zee op je bord.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
3: ATM Cocina Simas.
2: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cocina Simas.
4: Hallo, wij zijn Davy, Jutter en Chris van
5: De Romeo's.
4: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
5: Hey!
4: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
6: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van De Romeo's en een special Tina Turner tribute.
4: Hey, wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt.
6: Reserveer nu je tickets via +34 634 321 985. Ik herhaal, +34 634 324 985. 2-1-9-8-5.

0: Sorry dat je erbij bent.
1: ATM Casino Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Dit was het Radio Nieuws.
0: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito. Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
3: The song.

0: Flemish Flavor. Vlaams. Sunny Sound.
1: Costa Blanca Radio.
2: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: terug naar de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.
2: Back to the 80's.
0: De grootste hits en je diepste herinneringen.

0: Toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaaltransport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaaltransport.
1: Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lempuyah Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
0: Revi Speciaaltransport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaaltransport.
1: Let op, Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: zon op je huid.
1: De zon op je huid.
0: En toch kippenvel. Van Shake. Tot Sharon. Same amour. But better accent. Costa Blanca.
1: Costa Blanca.
0: Radio.

0: heb jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android-smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden. Don
2: Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
2: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@markdeautomakelaar.com.
3: The Sound of the Costa.
4: On FM, Gambia 97.6 and Benidorm Area 101.5. And on DAB+, Denia to Valencia and beyond, Channel 8D.
3: Dit is Costa Blanca Radio, met het nieuws van 4 uur.
4: 4 o'clock.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats. En van Straten meldt dat hier supercells bij zaten. Het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel. In de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Dit was het radionieuws.
6: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
3: Your Costa.
7: Costa.
3: Your radio.
8: Your radio.
3: Your music.
6: The

0: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via plus 34 642 458846. Plus 34 642 458846. Lifestyle Magazine Eat, Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
0: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Ogura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: In Gabia, La Nucia en La Via Giosa.
4: Altijd en overal, the sound of the Costa.

Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine, het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine, waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: 5 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Univé zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine 155.000 euro. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Dit was het Radio Nieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito. Your Costa.
4: Tu Costa.
3: Your radio.
4: Jouw radio.
3: Your music.

0: Costa Blanca Radio.
1: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella en nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha, de zee op je bord.
2: Don Panchito.
0: De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kesbekesuur.

0: maandag tot en met zaterdag. Van 9:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno.
2: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
3: De Romeo's.
2: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
3: Hey!
2: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
4: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
2: Hey, wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt.
4: Reserveer nu je tickets via +34 634 321 985. Ik herhaal, +34 634 321 985.
2: Of kijk op fettebelge.com.
5: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeo's.
2: Sorry dat je erbij bent.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Volg jij het Spaanse nieuws op de voet, maar mis je de context voor expats? The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op /vacatures.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan €5.000?
2: ATM Cocina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cocina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cocina Simas.
0: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
2: ATM Cocina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit weekend twee mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al drie mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïense drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Tot zover het radionieuws.
1: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa. Your radio.
3: Your radio.
0: Your music.
4: The sound of the Costa.
0: And now,
3: evening hits and

0: Costa Blanca Radio. Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen, zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: The Sound of the Costa.
2: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
1: Costa Lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
2: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
0: Een duik nemen is fijn. Baantjes trekken, maar is iets anders. In Bidassana deze week waarom zwemmen in de zomer de slimste manier is om fit te blijven als het echt heet wordt. En wat het verschil maakt tussen zee en zwembad.
2: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
0: Op thesoundofthecosta.com.
3: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: adverteren? Wie doet dat nog? Via social media bereik je toch veel meer?
1: Ja, als je geluk hebt, klikken ze pas weg na 3 seconden.
0: Ah ja, goed punt. En dan?
1: Nou, dan scrollen ze door naar een filmpje van een dansende kat of een vent die zijn barbecue opblaast.
0: Oh, dus bereik is niet genoeg?
1: Precies. Marketing is geen getalletje. Het gaat om herkenning, om vertrouwen. Zorgen dat ze aan jou denken als het erop aankomt.
0: Dus toch gewoon adverteren?
1: Nou, niet zomaar gewoon adverteren. Slim zichtbaar en hoorbaar zijn. Niet alleen online en op socials, maar ook op de radio. Met een goed verhaal. Herkenbaar. Blijft hangen. Check thesoundofthecosta.com/adverteren. Isla
2: Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lampoya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
3: Wherever you are in Europe, your Norse pool is doing exactly what it should. The Norse One manages everything: heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norse dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norse looks after it when you are not. Find a certified dealer at norse.com. Norse. Infinite pool enjoyment.
2: Isla Bali. Let op. Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom Isla Bali.
3: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup, infinite pool enjoyment.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: expédition peuvent être aussi lues en ligne sur coupdœilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
2: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
3: De Romeo's.
2: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
3: Hey!
2: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
4: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
2: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
4: Reserveer nu je tickets via +34 634 321 985. Ik herhaal. +34 634 321 985.
2: Of kijk op fettebelge.com.
5: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeo's.
2: Sorry dat je erbij bent.
6: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: In Gabia, La Nucia en...

0: Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar /vacatures.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cocina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad.

0: En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
1: ATM Cocina Simas.
0: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: ATM Casino Simas. Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: Costa Blanca Radio met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The

0: jaren 80. Bakermat van de Nederpop. Ekties, het eet. Costa Blanca Radio.
1: De laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 14:45. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: 9 tot middernacht.
1: Not so romantic.
0: Laat, maar lekker. Costa Blanca Radio.
2: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
3: Bona Placha in Denia. Specialisten in paella en nu ook sushi. Nieuw menu, unieke smaken. Direct aan het strand. Je vindt ons aan de Carrer Las Marinas, bij kilometerpaal 3. Reserveren 965-782-777. Bona Placha, de zee op je bord.
2: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
4: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Vorig jaar was het recordaantal ruim 200.000. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
3: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
4: Costa Blanca regioagenda.
5: Goedenavond, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. Op 12 juli is er in Denia de grote optocht Moros y Cristianos door het centrum. Tot 31 juli is er in Alicante een collectieve tentoonstelling in Museo de la Universidad. Tot 31 juli zijn in Altea werken te zien van J. Navarro Ramon op de strandboulevard langs de Playa El Bol. Van 31 juli tot 2 augustus kun je terecht op het Benidorm Low Festival. Dat is een muziekfestival in het Estadio Municipal Guillermo Amor. Tot 1 augustus is de tentoonstelling Eberhard Schlotter 70 jaar in Altea te bezichtigen in het Fundación Eberhard Schlotter. In de week van 1 tot 6 september vindt in Benidorm de Benidorm Pride plaats. Tot slot nog de markten voor morgen. In Denia is iedere maandagmorgen de markt geopend in de wijk Torre Cremada Esplanada van 8 uur in de ochtend tot 1:30 in de middag. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablancaradio.nl.

0: je nu een terrasje pakt in Delia of doorknalt naar Valencia. Klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio via DAB Plus.
2: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@markdeautomakelaar.com.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lempuya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
1: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine, het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine, waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
0: Isla Bali. Let op. Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
2: Proef de harmonie. Ontdek de wijnen van Bodegas Aural. Verzamelaars van bijzondere, buitengewone druiven. Wijn maken als levensstijl. Zo vrij, ambachtelijk en klein als wijnproducent, zo groots in smaak. Arpeggio. Harmonia. Accorde. Kijk op bodegasaural.com.
3: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek BeBoldInteriors.com of ga naar

0: Naar Bebold Interiors op Instagram.
1: Bodegas Oral. Ontdek de smaak van muziek. Beleef de intense wijnen, arpeggio, harmonia en akkoorden. Bestel via het formulier op de website of via bodega@bodegasoral.com.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: 10 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland heeft het marineschip Zijn Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden, zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your Radio.
3: Jouw radio.
0: Your

0: Costa Blanca Radio.
1: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitales.com.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: van 9 tot middernacht.
1: Not so romantic.
0: Laat, maar lekker. Costa Blanca Radio.
2: Koeker, één kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoud uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Q-U-U-I-C-K. Quick, uw koekerdealer van de Costa.
3: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van middernacht.
1: Midnight.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt-het-vuur opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
1: Tu Costa.
0: Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar beboldinteriors op Instagram.
1: The sound of the Costa.
2: The sound of the Costa is niet alleen radio.
1: Costa Lifestyle.
3: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
2: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
3: Je woont hier of je overweegt het. Maar hoe kom je eigenlijk op de plek die bij jou past? In Casa Ibiza beginnen wij een roadtrip langs de hele Spaanse kust. Van de Costa del Sol tot de Costa Brava. 14 afleveringen, 14 regio's, 1 vraag. Welke plek past het beste bij jou?
2: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
3: Aflevering 1 staat nu op thesoundofthecosta.com.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: Ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: Crushers. En nul schaamte. Ora Loca. Je dacht dat je wakker was. Why's it grease the lightning? Costa Blanca Radio.
1: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
2: Hallo, wij zijn Davy,
3: Jutter
2: en Chris
3: van De Romeo's.
2: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
3: Hey!
2: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
3: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van De Romeo's en een special Tina Turner tribute.
2: Hey, wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt.
3: Reserveer nu je tickets via +34 634 321 985. Ik herhaal, +34 634 321 985.
2: Of kijk op vetdebels.com.
4: We zijn er weer bij, we gaan weer tot aan los. Viva de Romeo's.
2: Sorry dat je erbij bent.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
0: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
5: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More, filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion, and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
3: De